0: Dat moet zeggen, dat doet je zak klaar nu ook al, schat.
1: Estância FM